0: Zou dat om klaar, zou dat om vaaf.
1: Lekker is een naam aan iemand. Toch?
2: Wat is het dan voor dat
1: vaas? Lekker is een mijl.
3: Azafat, Rafa! Avet en klonga fenara bij Turan Tarung. Van Tarung het kwef turman en salam sigalak malema kenda salangam rura. Angelapsa kutrisa sinzu. Atiatan lapsa kun film met die fangaru. Along en bij Tataran bij Sultana fenara bij Ufater en Pesum Maru.
4: Yo. Ratin laus look tand kanielat. Mfiena na mitsni an sieta nova kolaif mfantana na itea ke lana tsitea katskwa. Mas mwe famena mturea tarafan lanta fentela tela tatien fcherum fela tanefalal.